0: Ik ben Don Lompe Famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben Don Lompe Famous. Ik ben Don Lompe Famous. Ik ben Don Lompe Famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek.

0: Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij.

in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, maar neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangiften waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar

0: zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
2: Omroep het Hoogland.

Misschien veel later zullen ze ons vragen doen. Maar dan is alles duizendvoudig teruggegeven. De tijd rijdt over alles heen. En Rotterdam, die stad.

0: altijd bij de hand. Omroep Het Hoge Land. Omroep Het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland, maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid, maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor

leven tussen ons. Ik was er soms. Ze konden mij niet hebben, was alleen maar aan het rennen in de zon. Omdat het kon.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne. TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Amsterdam. Gelukkig hangt de liefde in de lucht, want soms kijk ik alleen nog maar naar Titan of naar Am. En iedereen die pusht principes in mijn rug, dus soms vergeet ik te genieten.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest

0: Eerst werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog.
1: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, dat mag je maar.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok F. Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hogeland.

0: rap. In de streets is er geen love, maar er is wel respect. En je kan doen alsof het grappig is, maar er zijn mannen in gevangenis. Branden voor die drogen of voor hokken vol met cannabis. Jij loopt weer te stunten en die echte mannen vangen niks. Als je wordt beroofd, dan denk ik niet dat het toevallig is. Maar er zijn mannen in gevangenis. Branden voor die drogen of voor hokken vol met cannabis. Jij loopt weer te stunten en die echte mannen vangen niks. Als je wordt beroofd, dan denk ik niet dat het toevallig is.
1: Als je niet bent met die life, ga niet doen alsof.
2: Nee.
1: Ze gaan kotten met je shit, geen cabola stof. Cancel en expose is de nieuwe trend. Noem maar oude stempel, deze dingen ben ik niet gewend. Alles voor de likes, alles voor de hype.
2: Alles.
1: Mooi op de gram, rammel in je real life. Ongelukkig, want je wilt je met de rest meten.
2: Waarom?
1: Je bent lief, waarom rap je over stacks racen? Hou het echt met je, ik wil je niet de les lezen. Soms heb ik stress en wil ik ook een fles leeg. Niet te veel showen, mannen ga je flat leeg. Had je Freddy Bond.
0: En je kan doen alsof het grappig is, maar er zijn mannen in gevangenis. Branden voor die drogen of voor hokken vol met cannabis. Jij loopt weer te stunten en die echte mannen vangen niks. Als je wordt beroofd, dan denk ik niet dat het toevallig is.
1: Maar er zijn mannen in gevangenis.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25.

0: kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
1: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2-pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
0: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer wordt een
2: Omroep het Hoge Land.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen, met Marianne.
6: Technisch expert Jansen.nl.
2: Omroep het Hoge Land.

0: feit bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
2: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
1: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
3: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2.0. Pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
1: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland.

0: Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: technischexpertjansen.nl.
5: Omroep Het Hoge Land.

hongersnood, met mijn kop omhoog. Je kan niet fokken met mijn brood, want dat wordt je dood. Hou die cirkel van je klein en dan word je groot. Jongens zijn vandaag de shit, maar gaan toch weer broke. Ik heb nog steeds mijn eer, want die fuck de show. Je wordt er niet gebokst, maar je wordt gestoot. Spijt van

zeggen dat ik een schoonere heet. Ze zeggen dat ik vloek en ik brand. Ze zeggen dat ik er geen liefde kreeg.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
2: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
1: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
3: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

was pretty, she was smart, she was witty. Yeah, she had charm.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Het Hoge Land.

staat langs de sloot. Mijn beeldscherm is het landschap, soms klein maar meest iets groot. Buiten deuren is mijn internet, de zin van mijn bestaan. Door vuilse stroom van de bliksem,

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: is Lunchradio op woensdag met Ted en Jannie.
1: Goedemiddag luisteraars, het is woensdag 20 mei en het is weer tijd voor Lunchradio bij Omroep Eems Delta. Vandaag met Ted in de studio, zonder Jannie, maar gelukkig wel met Dirk van Nieuwpoort en met Martin Mellema achter de knoppen. Fijn dat jullie er weer bij zijn. Ook deze woensdagmiddag hebben we weer een mooi en afwisselend programma voor je samengesteld. We praten straks met Agnes Schiphoff over de landelijke week van de schooltuin, waarbij meer dan 1700 Groningse kinderen aan de slag gaan met natuur, voeding en alles wat er leeft onder de grond. En verder schuift Paulien Postma aan over het Ibiza-festival Eems Delta dat zondag plaatsvindt in de haven van Delfzijl. Een middag vol muziek, gezelligheid, workshops en natuurlijk die heerlijke Ibiza-sfeer. En we hebben ook weer muziek, een spreuk van de dag en in de oude doos duiken we vandaag in de geschiedenis van Manfred Mann met de klassieker Haha, zet de clown. Maar we beginnen zoals altijd met onze vaste rubriek Wat viel ons op in het nieuws?

0: viel ons op in het nieuws. Wat viel ons op in het nieuws?
1: Wat viel Pet op in het nieuws? Dat de provincie Groningen zich aansluit bij de Hoge Nood-app. Met die app kunnen mensen eenvoudig openbare toiletten vinden. Misschien lijkt het een klein onderwerp, maar voor veel mensen is het ontzettend belangrijk. Denk aan ouderen, mensen met een medische aandoening of gezinnen onderweg. Een goed toiletnetwerk zorgt ervoor dat mensen makkelijker op pad kunnen. Soms zit toegankelijkheid juist in hele praktische dingen. En ik weet al uit eigen ervaring dat de app heel praktisch is. En wat viel Jannie op in het nieuws? Een 6-jarige jongen uit Noorwegen vond vorige week een zwaard dat naar schatting 1300 jaar oud is. Daarmee zou het wapen uit de periode net voor de vikingtijd stammen. Henrik Murtvedt zag het handvat uit de grond steken toen hij met klasgenoten over een veld liep. Het uitstekende stuk viel op. Het was roestig en vuil. Dus dacht Henrik, ik pak het op en kijk wat het is. De leraren namen na de vondst contact op met de lokale archeologen en de gemeente. Het zwaard van ongeveer 1 meter lang ligt nu in het Museum voor Cultuurgeschiedenis in Oslo. Het lemmet wordt geassocieerd met de Merovingische periode in Scandinavië, die ongeveer de jaren 550 tot 800 na Christus besloeg. Die periode ging direct vooraf aan de vikingtijd. De autoriteiten prijzen Murtvedt en zijn klas omdat ze gelijk contact hebben opgenomen met de archeologen en de gemeente.

0: Aan de telefoon heb ik Agnes Schiphoff en met haar ga ik praten over de landelijke week van de schooltuin. Want ook in Groningen gaan meer dan 1700 kinderen aan de slag met de schooltuin. Welkom in de uitzending, Agnes.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja. Hey, is dat de eerste keer dat zo'n week van de schooltuin wordt gehouden?
1: Nee, dat is niet de eerste keer. Vorig jaar hebben we ook een week van de schooltuin gehad. We zijn zelfs begonnen met een maand van de schooltuin. Maar dat is nu een week geworden, ja.
0: Dat was de lange maand.
1: Ja, toch wel, ja.
0: Hey, waarom is dat zo belangrijk, die schooltuin?
1: Nou, je ziet gewoon dat het voor kinderen heel erg leuk is om naar buiten te gaan, om zelf hun eigen groenten te kweken, lekker met hun handen in de grond. En ja, ze leren gewoon heel erg veel en het is een hele mooie beleving. En je bent ook bezig met taal en rekenen en aardrijkskunde. Dus het bevat eigenlijk heel veel.
0: Ja, het is heel, heel, heel veelomvattend. Nou, las ik dat er, of dat zei ik ook al, dat er meer dan 1700 kinderen in Groningen meedoen. Had je verwacht dat het zo groot zou worden?
1: Niet verwacht, eerlijk gezegd. Wel gehoopt natuurlijk. Maar ja, je ziet wel dat er steeds meer aandacht komt voor het thema en dat het gewoon wel heel erg leeft. En we hebben ook in Groningen een mooi programma, een lesprogramma over de Groninger boom. Wat ook deze week aangeboden wordt aan de scholen, waarbij ze dan ook allerlei Groningse bonen krijgen van verschillende rassen. En die gaan ze ook zelf groeien en daarover leren. Dus daar zijn heel veel aanmeldingen voor binnengekomen.
0: Zit daar dan ook de beroemde molleboon bij? Of is dat heel wat anders?
1: Volgens mij zit er niet bij. Er zitten heel wat bonen bij, maar volgens mij die niet. Nee.
0: Okay. Zijn er ook scholen in onze gemeente, Eemsdelta, die meedoen? Weet je dat zo uit je hoofd?
1: Ja, er zijn ook scholen uit de gemeente Eemsdelta die meedoen. Dus ook bijvoorbeeld, wat we ook deze week aanbieden, is een gastles over de bodem. Want de bodem is natuurlijk ook heel belangrijk voor het schooltuinieren. En er wordt ook vandaag of morgen, als ik het goed heb, een les gegeven in Eemsdelta. Aan kinderen waarbij ze leren over de bodem en bijvoorbeeld ook een onderzoekje gaan doen naar een levende worm. En dat ze die gaan bekijken en gaan onderzoeken.
0: Ja, en dat het dan ook heel belangrijk is dat die worm niet, dat die worm in de grond zit en dat die allemaal goede dingen voor de grond doet.
1: Ja, precies. Ja, dat die zorgt dat de bodem luchtig blijft en dat het gezond is en dat er allerlei voedingsstoffen in zitten, zodat ook weer de planten kunnen groeien. Ja. Dus het heeft allemaal verband met elkaar.
0: En leren ze nou in die week van de schooltuin ook hoe ze een beetje het hele jaar door zo'n tuin kunnen onderhouden?
1: Eigenlijk is het idee van de week van de schooltuin dat we laten zien hoe leuk en belangrijk de schooltuin is. En ook om te inspireren om hiermee aan de slag te gaan. En zeker als scholen willen, dan kunnen ze een heel jaar rond daarmee bezig. En daar hebben we ook wel allerlei tips voor. Dus als ze nog meer willen doen, dan kan dat zeker.
0: Ja. Zijn er trouwens veel scholen die een eigen schooltuin hebben? En heb je dat er ook per se voor nodig? Of stel dat een school dat niet heeft, kan je dan ook meedoen?
1: Je kan ook meedoen als je niet een schooltuin hebt. Want uiteindelijk kan je natuurlijk ook in bakjes groenten gaan kweken. En je kan ook zelf buiten wat bakken neerzetten. Of je kan op bezoek gaan bij een schooltuin of een tuin in de buurt. Dus er zijn veel mogelijkheden, ook als je zelf op je school geen schooltuin hebt.
0: En nou focussen jullie ook op dat het belangrijk is dat kinderen meer leren over hun eigen voeding en de natuur. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Je ziet toch wel dat er steeds, dat we eigenlijk als mensen wat meer verwijderd raken van de herkomst van ons voeding. En dat kinderen bijvoorbeeld soms ook niet weten wat een tomaat, waar die precies aan groeit of welk onderdeel je van een plant eet. En we hopen eigenlijk dat steeds meer kinderen daar weer over leren en weer meer contact krijgen met de natuur en ook zien hoe belangrijk het is om goed daarvoor te zorgen. Ja.
0: En heb je nou, want dit is dus al verleden jaar ook al gebeurd en daarvoor zelfs een hele maand, dat je iets hebt gehoord dat kinderen ook inderdaad anders zijn gaan kijken naar eten en natuur, dat ze een tomaat of een komkommer of een wortel toch nu anders bekijken en misschien ook lekkerder vinden?

0: Ja, je ziet wel echt dat als kinderen in de moestuin bezig zijn en hun eigen groenten kweken, dat ze ook echt geneigd zijn om meerdere soorten groenten te gaan eten en ook meer te proberen dan ze misschien thuis zouden eten. Omdat ja, toch dat gevoel van het zelf groeien. En je ziet ook dat je klasgenoten ook dingen proberen. Dus ze staan veel meer open eigenlijk.
1: Ja, dat is wel heel belangrijk, denk ik, hè?
0: Zeker, ja.
1: Wat hopen jullie dat dit allemaal gaat opleveren, de week van de schooltuin?
0: Nou, we hopen natuurlijk dat dit een mooi begin is voor scholen om ook echt te gaan starten met schooltuinieren. En we hopen natuurlijk ook dat gemeentes zien hoe mooi en belangrijk het is. En ook scholen ondersteunen om te helpen dat zij ook een schooltuin krijgen. En uiteindelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd een keer gaan schooltuinieren.
1: Dat ze leren tuinieren, ja. Oké. Ben ik nog iets vergeten te vragen wat je nog graag kwijt wil?
0: Oef. Ja, ik denk dat we al hele mooie dingen hebben besproken. Maar dat het misschien nog goed is om te zeggen dat we deze week ook een vroedchallenge hebben. Omdat vaak de bodem ook een beetje wordt gezien als een beetje vieze plek. Maar dat we eigenlijk graag kinderen willen uitnodigen om lekker met hun handen in de grond te gaan en te voelen. En eigenlijk te ervaren dat het helemaal niet zo vies is. Dat het ook wel lekker is om een beetje met je handen in de grond te zitten. Dus dat is misschien nog mooi om te vertellen.
1: Ja, oké. Okay. Lang leven de vieze handen en de rouwrandjes onder de nagels, zou ik dan zeggen.
0: Zeker.
1: Hey Agnes, dank je wel voor je verhaal. En heel veel succes en plezier met deze mooie week.
0: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
1: Oké, tot ziens.
0: Oké, dag.

0: Radio op woensdag duiken Ted en Jannie in de oude doos.
1: En deze keer is Manfred Men aan de boord. Hij is geboren als Manfred Lubowitsch en wordt op 21 oktober 1930 ziet hij het levenslicht. Hij is een Zuid-Afrikaans-Brits toetsenist en oprichter van de gelijknamige Britse rhythm and blues band uit de jaren 60. Daarna heeft hij de band Manfred Men's Chapter 3 opgericht en sinds 1971 maakt hij deel uit van Manfred Men's Earth Band. De band speelt zowel eigen nummers als nummers van anderen, zoals bijvoorbeeld Spirits in the Night van Bruce Springsteen. Men vormt zijn eerste band in 1962 samen met Mike Hug, de Men Hug Blues Brothers. Manfred Men breekt door met hun derde single 5-4-3-2-1 en dit nummer wordt zelfs een tijdje de herkenmelodie van Ready Steady Go, een zeer populair Brits tv-programma gewijd aan rock- en popmuziek. De groep heeft een aantal nummer 1 hits in het Verenigd Koninkrijk, waaronder een co-versie van Dua Diddy Diddy van de Exciters en Pretty Flamingo. Als Paul Jones de band in 1966 verlaat op het hoogtepunt van hun roem, wordt Mike Dabow de nieuwe zanger. Met hem blijft de band aan de top en hebben ze opnieuw een groot aantal hits, waaronder Bob Dylan's Mighty Quinn. In het jaar daarop gaan ze uit elkaar. De band heeft een nummer 1 hit behaald in Nederland met het nummer Haha, said the clown. En daar gaan wij nog eens een keertje naar luisteren. Hier is Manfred Men.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen. Jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Te doen.
8: Nou, er zijn 2 podia's met muziek. Met Red en Toasty.
7: En wat voor muziek is dat dan?
8: Ja, of nee, Hort en Toasty.
7: Een beetje folkachtig of zo, want dat hoort toch eigenlijk bij een Ibiza.
8: Dat is een beetje Ibiza muziek.
7: Oh
8: inderdaad.
7: Ja. Dat je zin krijgt in sangria. Ja.
8: Krijg je zin in. Cocktails.
7: Ja, want jullie hebben ook nog van alles met cocktails te doen, hè?
8: Nee, dat hebben we nog niet. Dat proberen we nog.
7: Oké, ik ben voorbarig.
9: Nou ja, dan hou je het gewoon bij sangria.
7: Wat maakt het nou zo leuk om met het hele gezin er naartoe te gaan?
8: Nou ja, voor de ouders zijn er natuurlijk leuke muziek luisteren. Kinderen kunnen zich vermaken in de kinderhoek. Nou, de trommeldoer is er. Er zijn steltenlopers. Er is een ballonnenvrouw.
7: Die steltenlopers, dat zijn die hele hoge. Dat zijn niet de gewone stelten waar ik het wel eens op probeer. Maar echt die van de 2-3 meter hoog. Hè?
8: Dat zijn hoge lopers.
7: Ja. Het lijkt me zo ontzettend moeilijk.
8: Ja, ik zou wou dat ik het kon. Ja. Maar ik ken het niet.
7: Leuk is dat. Want Delfzijl, daar is van alles aan de hand met verbouwen en zo. Heb je daar nou bij, jullie staan bij de haven, hè? Onder het poortje.
8: Ja, we staan tussen de, ja, bij de Groningen Seapoort en tussen de boegschroeven daar eigenlijk. Daar staan. Maar van de boegschroef uit is eerst de Pinksteren, Neptunus. Ja. Maar wij sluiten aan eigenlijk. Ja, ja, ja, dus, ja.
7: Het wordt gewoon één lange. Ja. En je hebt geen last van alle breekzaamheden in het centrum? Dat is mooi gecamoufleerd? Of?
8: Nou ja, kijk, wij hebben er geen last van. Wij zitten in de
7: haven en daar wordt nog niks gedaan, hè?
8: Nee. Dus.
7: Dat is nog helemaal vrij. Is het nou ook moeilijk om zo'n evenement qua organisatie allemaal voor elkaar te krijgen? Of valt dat wel mee? Want jullie doen alles met vrijwilligers, denk ik toch?
8: Ja. Nou ja, het is wel even een paar maanden bezig zijn met alles te organiseren. En kijken of je goed budget kan krijgen om een beetje alles te kunnen betalen.
7: Maar dit budget is gelukt, neem ik aan.
8: Ja.
7: En moeten jullie nou ook nog voor vergunningen en zo zorgen? Of
8: ja.
7: Want ik hoor ook wel eens dat een heel gedoe is om dat voor elkaar te krijgen.
8: Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Dat is ook een heel gedoe.
7: Maar is jullie gelukt?
8: Ja.
7: Nou, felicitatie van mijn kant. Nou, stel dat iemand nou nog twijfelt en die hoort dit en die denkt van, zal ik daar nou wel naartoe gaan of niet naartoe gaan? Wat zou je dan zeggen om hem over de streep te trekken?
8: Nou, kom gewoon gezellig kijken, want we hebben ook nog een waarvrager.
7: Wat is een waarvrager?
8: Dat is dus iemand die eigenlijk een waarzegger is, maar dan op een internationale waarvrager met tarotkaarten.
7: Oké.
8: Okay. Tarot doet het. Nou ja, je kent het op internationale waarvragen, kun je
7: dat opzoeken. Maar als ik een vraag heb over mijn toekomst, dan kan ik naar die waarvrager naartoe.
8: Oh, en dat kun je gratis doen.
7: Ik kan gratis vragen of ik over een jaar een ton heb.
8: Nou.
7: Ja, toch?
8: Kijk, ik ben geen waarvrager, dus ik weet niet. Dat zou je aan hem moeten vragen.
7: Nee, dat ga ik zeker doen. Nou, ik weet wel één ding. Volgens mij wordt het hartstikke leuk op jullie Ibiza-festival. En ik vond het heel erg leuk dat je hier er wat over wou vertellen. En nou, die kinderhoek wordt volgens mij ook helemaal super. Paulien, hartstikke bedankt.
8: Oké.

0: Moi. In Lunchradio, nu tijd voor Ted Luursma met de spreuk van de week.
1: Ja, en in deze tijd is dit een hele toepasselijke spreuk. Gelukkig weten mijn ouders al wel wat ik wil worden.

We gaan er even uit voor reclame en nieuws en zijn direct na de klok van 1 uur bij jullie terug voor het tweede uur van Lunch Radio op woensdag.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: is Lunch Radio op woensdag met Ted en Jannie.
1: Welkom terug bij Lunch Radio op woensdag. We zijn alweer begonnen aan de tweede uur van deze woensdagmiddag met Ted in de studio en Dirk en Martin achter de techniek. En ook dit uur hebben we weer mooie gesprekken en fijne muziek. Tegenover mij aan tafel zit Laura Oskamal van de MGV Middelstum. Alle wedstrijdspringers van die vereniging hebben zich geplaatst voor het Nederlandse kampioenschappen. En daar willen we natuurlijk van alles over weten. En we bellen met Herke van der Wij. Hij is de allereerste regenboogambassadeur van de provincie Groningen. En met hem praten we over zichtbaarheid, acceptatie en wat hij wil betekenen voor gemeente Eemsdelta. Verder hoor je onze column van deze week. Muziek van onder andere Boudewijn de Groot, de Beatles en K3. En kijken we natuurlijk ook weer even terug in de geschiedenis. Maar nu is het eerst tijd voor onze vaste rubriek. Wat gebeurde erop?

0: Wat gebeurde er op...
1: Wat gebeurde er op 20 mei? Op 20 mei 1873 ontvangen Levi Strauss en Jacob Davis het patent op de spijkerbroek. Op 20 mei 1927 begint Charles Lindbergh aan zijn vlucht over de Atlantische Oceaan. Het is de eerste keer dat iemand in een vliegtuig de oceaan oversteekt. 5 jaar later, ook op 20 mei, maar dan 1932, volgt Amelia Earhart en vliegt zij als eerste vrouw over de Atlantische Oceaan. Op 20 mei houdt de Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela toespraak in de provincie KwaZulu-Natal. Ondanks waarschuwingen voor zijn veiligheid, het geweld in de provincie, het bolwerk van de Inkatha Vrijheidspartij laait de afgelopen weken op. Boudewijn de Groot viert vandaag zijn 82e verjaardag. Boudewijn is een invloedrijk Nederlands zanger, muzikant en kleinkunstenaar, bekend als een van de grondleggers van de Nederlandstalige popmuziek. Hij scoort vanaf de jaren 60 hits als Land van Maas en Waal en Avond. Hij breekt in 1965 door met Een Meisje van 16 en vormt met Lennart Nijg decennia lang een beroemd schrijversduo. Na zijn eigen hits Jimmy en Verdronken Vlinder schrijft hij ook nummers voor artiesten als Lisbeth List en Rob de Nijs. In 2023 verschijnt het Boudewijn de Groot oeuvreboek dat diep ingaat op zijn rijke muzikale carrière. Wij gaan luisteren naar Testament uit 1966. Hier is Boudewijn de Groot.

0: Met Laura Oskam, die tegenover mij aan tafel zit, ga ik het hebben over het trampolinespringen. Want Laura is van de MGV Middelstum.
1: Klopt.
0: En dat staat voor Gymnastiek Atletiek Vereniging Middelstum. En die hebben een geweldige prestatie geleverd. Op voorhand al. Vertel, Laura.
1: Ja, dat klopt. Wij hebben van de trampolinespringen en hebben wij dit seizoen 7 wedstrijdspringers. 6 dames en 1 jongen. En zij hebben 3 plaatsingswedstrijden gesprongen. En in die 3 wedstrijden kun je dan plaatsen voor het NK. Het Nederlands kampioenschap in Ahoy, Rotterdam. En sinds 2023 doet MGV mee met de wedstrijden trampolinespringen. En meestal ging er 1 of soms 2 springers door. En bij deze keer zijn ze alle 7 hebben ze zich geplaatst eigenlijk voor het NK. Dus gaan ze met z'n allen op naar het Nederlands kampioenschap.
0: En wat hebben jullie gedaan toen je dat hoorde, dat ze allemaal door waren?
1: Ja, dat was wel een heel feestelijk moment. Bij de laatste plaatsingswedstrijd in Hoge Zand op 9 mei wisten we al bij de uitslag dat er 5 van de 7 geplaatst waren. Dus het was nog wel even spannend of de laatste 2 ook door waren. En iedereen hoopte dat natuurlijk enorm. Want het groepsgevoel is alleen maar super groot als je met z'n allen naar zo'n mooi evenement kunt gaan.
0: En dat schiet me net er binnen. Wat moet je allemaal doen om geplaatst te worden?
1: Alle springers die springen 2 oefeningen. De eerste is een verplichte oefening en de tweede is een vrije keuzeoefening. En ze springen een serie van sprongen. En dat duurt ongeveer 30, 35 seconden dat ze springen op de trampoline. En dat kan individueel, maar ook synchroon. En dan springen er 2 springers tegelijk en die doen dezelfde oefening. En dan wordt er gekeken door middel van een jury hoe gelijk dat er gesprongen wordt, of de moeilijkheidsgraad van de sprongen. En daar rolt dan uiteindelijk een score uit. En heb je een dagwinnaar. Ja,
0: ja. Oké, dat klinkt allemaal best wel heel moeilijk, lijkt mij.
1: Nou, het is natuurlijk niet gemakkelijk. Veel mensen en kinderen zullen wel een trampoline in de achtertuin hebben staan. Maar dit is toch wel iets anders. Dit zijn professionele trampolines en veren dus ook veel harder, waardoor je ook veel meer je lichaam moet aanspannen om om geen rare vallen en sprongen te maken.
0: Ja. Is het ook wel een risicovolle sport? Moeten ze ook nog iets beschermen met helmen of weet ik veel wat?
1: Nee, er is verder geen bescherming. De wedstrijdspringers springen allemaal in een wedstrijdpakje van MGV. En bij het oefenen hebben we wel altijd aan alle kanten staan er kinderen die niet springen, die helpen aan de zijkant. Dus die staan klaar met valmatten. De trainster is ook altijd aanwezig. En er mag altijd maar 1 persoon tegelijk op de trampoline staan.
0: En als ze dan synchroon springen? Of heb je dan 2 trampolines naast
1: elkaar? Er staan 2 trampolines naast elkaar. En ze springen allebei op een eigen trampoline.
0: Ja. En een heleboel kinderen die hebben dus wat je net zegt, die hebben een trampoline in de achtertuin staan. Dus die oefenen wel wat, maar die vinden dat een makkie. Is deze sport ook echt een makkie?
1: Je kunt steeds verder groeien natuurlijk in de moeilijkheidsgraad van sprongen. Het aan elkaar koppelen van moeilijke sprongen. Dus daar is zeker heel veel uitdaging. Ook als je het thuis al heel goed kunt.
0: Kant, ja. Maar je hebt wel je moet wel trainen om het vol te houden.
1: Zeker, het is een intensieve sport. En je moet ook echt trainen om je lichaam aan te spannen op de juiste momenten. En om salto's te kunnen springen. Zowel voorover, achterover. En ook met het synchroon springen moet je natuurlijk niet alleen met je eigen oefening bezig zijn, maar ook kijken naar je partner. Ja. Om te zorgen dat je zo gelijk mogelijk springt.
0: Ja. Nou heb je wel een dingetje, want in plaats van 1 of 2 doen er nou 7 van jullie club mee. Is dat nou juist goed voor de groepsvorming of vechten ze elkaar straks de tent uit?
1: Onze springers die moedigen elkaar heel erg aan. Het groepsgevoel is enorm groot. Zeker ook omdat ze nu allemaal geplaatst zijn, leeft dat natuurlijk enorm onder onze springers. En zij doen eigenlijk allemaal mee in een andere categorie. Want we hebben wedstrijdspringers van de leeftijdscategorie tussen de 10 en 19 jaar. Dus iedereen komt bijna uit in een andere categorie.
0: Oh, dus dat is wel mooi. Ze hoeven elkaar niet te beconcurreren.
1: Nee, we zitten niet in dezelfde strijd met elkaar.
0: En wanneer zijn die kampioenschappen eigenlijk?
1: Het Nederlands kampioenschap is 27 juni in Ahoy, Rotterdam. Ja.
0: En nou had ik hier ook een vraagje staan, maar daar staat: wat hoop jij persoonlijk op het NK te bereiken? Maar in ons voorgesprek heb ik al begrepen, jij springt zelf niet.
1: Nee, ik spring zelf niet. Maar mijn dochter springt wel, ja. En we gaan natuurlijk voor de medailles, voor al onze springers, hopen we op podiumplekken. Ja, ja. Het zal wel moeilijk worden, want ze springen natuurlijk tegen de beste springers, ook uit alle districten van Nederland. Maar ondanks dat we een kleine vereniging zijn, hopen we toch om een medaille mee naar huis te nemen.
0: Ah, dat gaat vast lukken. Wat zou jij de jonge kinderen die dit nou luisteren willen meegeven dat ze misschien ook trampolinespringen willen gaan beoefenen?
1: Ik zou zeggen, kom eens een keertje langs. Kom een proefles bij ons volgen en kijk of je dit een leuke sport vindt.
0: En je hoeft niet per se in Middelstum te wonen om lid te worden van jullie club?
1: Zeker niet, zeker niet. Wij trainen wel in Middelstum in de Hippolytushal elke zaterdag. En daar kan iedereen bij aansluiten.
0: Oké. Leuk. Ben ik nog iets vergeten te vragen wat je kwijt wil?
1: Nou, misschien is het leuk als er mensen zijn die ons willen sponsoren. Of de springers willen sponsoren. Dan mag dat natuurlijk altijd. Daar zijn wij heel erg blij mee.
0: En hoe kunnen we sponsoren?
1: Dat mag in allerlei vormen. We hebben natuurlijk best wel hoge kosten. Ook om de reis naar Rotterdam. Maar ook voor de wedstrijd om mee te doen. Dus daar mag een bijdrage geleverd worden. Maar we zouden het ook superleuk vinden als onze wedstrijdspringers een mooi aandenken of een t-shirt of iets kunnen hebben en kunnen dragen tijdens deze dag.
0: En dat kunnen ze, dan moeten ze even via de website contact opnemen.
1: Ja, dat kan.
0: Oké, nou, dat stroomt straks vast binnen, want iedereen wil delen, denk jullie, succes. Hartstikke leuk dat je naar de studio wilde komen.
1: Dank je wel.

0: Vandaag hebben we een bijzondere gast aan de telefoon, Herke van der Wij. Hij is benoemd tot de allereerste regenboogambassadeur van de provincie Groningen. En hij gaat zich inzetten voor meer zichtbaarheid, veiligheid en acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap in onze hele provincie. En daarbij wil hij juist ook de verbinding zoeken met gemeenten, verenigingen en sportclubs. Welkom in de uitzending, Herke. Van harte gefeliciteerd.
1: Ontzettend bedankt en goedemiddag.
0: Ja, hallo. Hey, hoe voelde dat toen je hoorde dat jij de eerste regenambassadeur van Groningen werd?
1: Nou, ik was om te beginnen heel erg blij. En ik was ook wel een beetje trots. Ik vind het echt heel mooi dat ik een steentje bij kan dragen op dit thema in de provincie waar ik zo mee verbonden ben. Dus ik heb ontzettend veel zin in.
0: Ja, ja, want jij zegt al, ik ben daarmee verbonden. Je woont hier niet, hè?
1: Nee, ik woon op dit moment in Utrecht en ik heb 15 jaar lang, bijna 15 jaar in Groningen gewoond. En ook na mijn vertrek ben ik altijd betrokken gebleven, zowel zakelijk als privé. Dus het ligt me na aan het hart.
0: Ja, Groningen is ook hartstikke mooi gewoon, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Hey, wat houdt die functie van de regenboogambassadeur precies in?
1: Nou, dat is een hele brede rol en die kan ook voor iedereen wel een klein beetje anders zijn. Maar belangrijke dingen zijn is dat ik het aanspreekpunt ben voor gemeenten, voor maatschappelijke organisaties, voor vrijwilligers en inwoners die vragen hebben over dit onderwerp. Ik probeer al die partijen met elkaar te gaan verbinden om te kijken hoe zij elkaar sterker kunnen maken en stappen kunnen zetten op dit thema.
0: Ja, nou heb je aangegeven dat je onder andere bij de sportverenigingen wilt beginnen. Waarom juist daar?
1: Ja, dat heeft een beetje twee redenen. Ten eerste omdat mijn natuurlijke netwerk ligt daar. Ik heb al veel ervaring in de sport, zowel landelijk ook als in Groningen. Maar nog belangrijker is dat uit de voorbereidende gesprekken is gebleken met diverse verenigingen in de gemeente dat er veel behoefte is aan meer aandacht voor het bevorderen van LHBTI-inclusie. Dus ja, als dat de vraag is die al vanuit de markt komt, en we hebben hele goede voorbeelden uit Drenthe, met bijvoorbeeld de Veilige Kleedkamer, een project wat succesvol is op sportverenigingen, ja, dat maakt voor ons de keuze heel makkelijk om te zeggen, laten we daar dan alsjeblieft mee beginnen, want daar kunnen we de snelste stappen zetten.
0: Ja, want dan heb je een beetje het voorbeeld van Drenthe al voor ogen, dat mensen dat ook kunnen zien.
1: Ja, dat klopt. Dat is een project dat is daar al een aantal jaren actief. Net zoals de regenboogambassadeur Henk Nijmeijer, waar ik gelukkig nauw mee op kan trekken.
0: En die hebben we ook al een paar keer in de uitzending gehad.
1: Oh, nou, hartstikke goed. En Drenthe en Groningen zijn natuurlijk niet hetzelfde. Maar uiteindelijk als een project erg succesvol is, dan kunnen we daar natuurlijk wel de goede dingen uit meenemen. En kijken hoe we die in Groningen een plek kunnen geven.
0: En nou even terug naar onze gemeente, Eemsdelta. Ja. Heb je daar ook al ingangen en zie je daar ook al concreet iets voor ogen?
1: Nou, ik heb daar wel ingangen. Ik heb in het verleden ook al samengewerkt met mensen. De beleidsadviseur mentale gezondheid heb ik veel mee gewerkt. En het kennismakingsgesprek met de ambtelijke organisatie, dat staat al ingepland. Dus dat is echt een eerste stap om te kijken van, goh, wat leeft er nu bij jullie? Waar is aandacht nodig? Of met wie moet ik kennis maken?
0: Ja, ja. Dus de eerste stappen bij richting Eemsdelta, dat is mooi al gezet.
1: Zeker, ja.
0: Ja. En is er nou ook, zie jij ook verschillen van acceptatie in de stad Groningen en in de kleine dorpen of regio's zoals bijvoorbeeld Eemsdelta? Of maakt dat geen verschil?
1: Nou, ik denk dat ik je daar over een paar maanden een duidelijker antwoord op kan geven dan nu. Maar tijdens ervaringen die ik al heb opgedaan in bijvoorbeeld eerdere projecten in gemeente Oldambt of andere gemeenten in het omland en de eerste kennismakingsgesprekken die ik heb gehad, daar zie ik wel verschillen. En niet zozeer dat het nou in de stad Groningen beter is dan in het omland of andersom. Maar je ziet wel dat de gemeenschappen kleiner zijn in het omland en daarmee ook wel vaak erg hecht. En dat hoeft in de stad niet altijd zo te zijn.
0: En is dat juist gunstig of ongunstig als de gemeenschappen hecht zijn?
1: Ja, dan kom je een beetje op dat punt van de sociale controle en sociale cohesie. Dat is ook maar net wat iemand prettig vindt. Het noorburgschap, dat kan je op een gegeven moment heel prettig vinden totdat het je verstikt. En dan denk je van nou, het kan misschien wel weer een tandje minder.
0: Ja, ja.
1: Dus ook daar denk ik dat het een beetje service op maat is.
0: Ja. Nou ja, in het verlengde hiervan, wat zou jij willen meegeven aan jonge mensen die misschien nog worstelen met hun identiteit of het niet volledig durven laten zien?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Zoals ik eerder ook al zei, ik gun iedereen de veiligheid en het gevoel van vrijheid die ik zelf als jongvolwassene hier in Groningen heb ervaren. Dus ik zou zeggen, probeer iemand in vertrouwen te nemen en praat erover waar je mee worstelt. Met een familielid of als het lastig is met een vriend of een vriendin. Er zijn ook maatschappelijke organisaties of Stichting Pride of het COC. Of je neemt contact op met mij, dat mag ook. En het is niet zo dat alles direct voor iedereen opgelost kan worden. Maar we kunnen wel luisteren. En waar mogelijk kunnen we helpen of doorverwijzen. Of mensen in contact brengen met mensen of organisaties waar je bijvoorbeeld gelijkgestemden treft. Want uit ervaring weten we dat dat vaak enorm helpt. Als er geluisterd wordt.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van den Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, nummer 1 man.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Gentile!

Wie niet schreeuwt en wie niet vecht, voor wie niet alles hardop zegt. Voor wie een tijdje koud op zijn gedachten. Voor wie zijn eigen mening niet als absolute waarheid ziet. En in een rij besluit gewoon te wachten.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem.

0: Anderen uit eigen beweging.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. We bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

know it's over.

Het is het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond. Het is blijkbaar wat erop komt. Kleed me aan, mijn zoon ook. Rij naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem open. Mijn ogen dwalen door een tekst. Zoveel drama op een afstand, het blijft toch iets geks. Pak mijn tas, loop naar buiten. Krijg plots een berichtje van een vriend met luister. Deze moet je even horen. Het is vreemd hoe het werkt. Hoe iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop door naar de trein, overal op een vrouw. Niet helemaal 100, althans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken. Terwijl ik zie dat ze danst in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt.

op, betaalde open. Loop weg, vervolg mijn tocht richting een brug waar een man staat te gebaren. Ik denk, ach, het zal wel. Ik laat hem. Kijk nog een keer om. Is een vriend. Hij is

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leiding.

0: leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

Du hast mich. Du hast mich.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs.

0: neem contact met ons op.
1: Technisch expert
0: Jansen,
1: Mariana.
0: Technisch expert
2: Jansen.nl. Omroep het Hoge Land.

Kom maar dicht bij mij. Loop met die beschaving. Doe huis niet bang wezen. Is veilig in mijn huis. Neem me je vertrouwen. Ik ben er even die. Loop eens om gewoon wandelen. Dat proost zo lekker bij.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van Flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
2: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
1: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail. De
3: glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
1: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral.

0: eens langs of neem contact met ons op.
1: Technisch expert
0: Jansen, Mariana. Technisch expert
2: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Omroep het Hoge Land.

Ze willen niet dat ik blow, en ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je mattie, jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk, als je gaat, ik deed het ook, yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is scars, zweet, tranen en bloed, yeah. Het is geen kwestie van willen, ik stop met chillen.

0: Hoogland. Altijd bij de hand. Omroep het Hoogland. Omroep het Hoogland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
2: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
1: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers twee vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen, met Marianne.
6: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoogland.

Coral Radio aflevering 155. Mijn naam is Ben Verhoorda. Tot 10 uur hoor je hier veel nieuw werk, vaste rubrieken en 2 uur pure rock and roll. Dus het is tijd om het volume hoger te zetten. Zet je volume op team en let's roll with heel heel rock and roll radio. Ja, en we beginnen gelijk met Hot Machine met het nummer Sweet Lick. Ja, Hot Machine, een vurige meidenrockband uit Australië die podia in vuur en vlam zet met hun nostalgische classic rock scene sound. En gezien de titel houden zij, denk ik, van zoetigheid. We gaan luisteren naar Sweet Lick.

Ja, sommige mensen zijn natuurlijk gelijk aan op de app. Hè. Als je zo'n openingsnummer hebt en dan van een damesrock bent, ja, niet iedereen kan daar even goed tegen, geloof ik. Maar dat tezijde. We gaan door met The Bounce. Ja, The Bounce is een rock'n'roll band uit Las Vegas. En het nummer gaat over iemand die op meestelijke wijze haar woorden als wapen gebruikt. Ja, we kennen denk ik allemaal wel zo iemand. We gaan luisteren naar The Bounce met het nummer Woke Up Dead.

Heerlijk nummer van The Bones, Woke Up Dead. Ja, in alle eerlijkheid wou ik ook eerst het programma starten met dit nummer. Maar ja, toen wandelden de dames van Hot Machine mij voorbij. En ja, met de foto in de vooraankondiging gisteren, ja, dat leverde me natuurlijk ook gelijk spontaan wat reacties op. Ja, zo zie je maar weer. Soms moet je dat even een beetje regelen. We gaan door met de volgende band die zegt Who are Gypsy Pistoleros? En ze noemen zich dan The World's Only Glam Punk Goat and Roll Outlaws. Nou, daar hebben ze denk ik een hele avond over nagedacht. Maar goed, we gaan maar gauw luisteren naar het nummer King of Almost Everything van The Gypsy Pistoleros.

Ja, mooi. Aber het einde. Gypsy Pistoleros heet de band dus. We gaan naar Hillbilly Vegas. En die komen uit Oklahoma en die hebben een nieuw album uit. En dat heet A La Mode. Natuurlijk staat ook dit nummer op dat prachtige album. En dat nummer heet Mr. Midnight.

Ja, heerlijk. Prachtig album ook. Mr. Midnight heet het nummer. We gaan door met het eerste item. Ja, zo is dat. We gaan luisteren naar Lenny Kravitz met Are You Gonna Go My Way uit 1993. Dit lied gaat over Jezus Christus die en wordt door Lenny de ultieme rockster genoemd. Lenny dacht dat hij een gaaf nummer had bedacht, maar had niet verwacht dat het zo'n grote hit zou worden. Hij vertelde, ik vond het onderwerp erg interessant. Ga je mijn weg volgen, want wat mijn weg van de liefde betekent. En ik had geen idee dat het nummer zo'n succes zou worden. Lenny Kravitz met Are You Gonna Go My Way?

Ja, mooi nummer van Lenny Kravitz. En welkom in het rijtje van de classic rock songs van Hail Hail Rock'n'Roll Radio. Ja, het volgende voorproefje van Foreign Tongues, een nieuwe album van de Rolling Stones dat op 10 juli uitkomt. Daar gaan we nu naar luisteren. Dat is In The Stars. Ja, in de videoclip verschijnen Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood als digitale verjongde versies van zichzelf. Ja, de clip werd gemaakt met deepfake-technologie van het bedrijf Deep Voodoo. En het speelt zich af tijdens een chaotisch feest en vol muzikanten uit verschillende tijdperken uit de geschiedenis van de band. Hele bijzondere clip. Maar laten we maar naar het nummer gaan luisteren. In the Stars, The Rolling Stones.

0: Ja, mooi. Mooi nieuw nummer van The Rolling Stones. Ik ben benieuwd naar de rest. Maar goed, dat zal langzaam wel binnendruppelen totdat het album uit is op 10 juli. Kijk maar eens naar de clip. Erg bijzonder. Gaan we naar het volgende item. Ja, en het eind van deze jingle wordt altijd wel even hard aangekondigd waar het over gaat. En dat zeg ik nu natuurlijk ook alvast. We gaan naar het album van de maand. En dat is Magnolia Medicine van Brother Kane.
1: Oh. Album van de maand!
0: Het is maar even dat je het weet. De magnolia symboliseert veerkracht, dus het is geen wonder dat Brother Kane heeft gekozen om deze machtige boom centraal te stellen bij de terugkeer van hun originele muziek voor het eerst in 28 jaar. Magnolia Medicine is 17 april verschenen op Double Dragon Records en de gehele aan mij nummers van dit prachtige album. Maar helaas, volgende week niet, want in verband met een korte vakantie. Maar we hebben al eerder al twee singles gebracht van dit prachtige album. En natuurlijk de andere weken van mei. Ditmaal gaan we luisteren naar het nummer Prince Charming. En op dit nummer krijgen zij medewerking van Johnny van Sound en Ricky Matlock. Prince Charming van Brother Kane.

Ja, mooi nummer, hè? Ja, daar word je wel even stil van. Prince Charming van Brother Kane samen met Johnny van Sant en Ricky Medlock. Prachtig. Ja, ja, even schakelen. Na bijna 20 jaar meezingen en meer dan 500.000 kilometer in een busje te hebben afgelegd, presenteert de Hoetenhallers hun 7e officiële studioalbum, getiteld Jams Volume 1. En dat is op 3 april uitgebracht. En we gaan dan luisteren naar een nummer van dat album, Cold Night for Alligators, de Hoetenhallers.

mooi nummer van Houghton Hollis. Cold Night for Alligators. Ja, ik weet niet hoe koud het dan moet zijn, maar goed. Heb je nou een suggestie voor een van de items? Ja, altijd welkom, zeg ik dan maar, voor in een volgende uitzending. Je kunt het mailen naar ben@omroephogeland.nl of je maakt een opmerking op de Facebookpagina van Heel Heel Rock'n'Roll Radio. En appen naar de studio is natuurlijk ook altijd leuk. 06-139-28528. Ja, we gaan door met de band Hardhout. En dat is een energieke, jonge Nederlandse band uit Utrecht die rock combineert met funk grooves. En hun debuutsingle Pawn of Love is verschenen op 1 mei. En daar gaan we nu natuurlijk naar luisteren. Pawn of Love van Hardhout.

Ja, mooi debuut van Harthout uit Nederland. Ga zo door, jongens. We kunnen wel wat rock'n'roll gebruiken in Nederland, vind ik zelf. Ja, iets zuidelijker komen we uit in België. Psychedelische stoner punk maakt dit trio. En dit komt van het album The Palace. En wees gerust, hierna laat ik jullie even landen, even tot rust komen. We gaan luisteren naar Caesar Sun met het nummer The Line.

0: gaan.
1: Ja toch, dat gaan we doen met Kind-Hearted Strangers. Amerikaanse rock'n'roll band en momenteel gevestigd in Nashville, Tennessee. En voor deze single werken zij samen met A.G. Fullerton, en die meeschreef en op de slide gitaar speelt. We gaan luisteren naar het nummer Sweet Holland.

Ja, zijn we even weer tot rust gekomen na dat geweld uit België. Gaan we door met Dwayne Gretzky. En dat is de beste partyband van Canada, zeggen ze. En ze zetten hier een hele mooie cover neer van A Piece of My Heart.

Mooie koffer toch? Peace of my heart. Ja, vooral bekend geworden door Janis Joplin. Maar hij is al eerder uitgebracht. Maar dan ben ik even kwijt wie dat was. Nou ja, doet er niet toe. We gaan door met... ja, ik moet even lachen op de band nou. Er ligt me iets voor in de mond, maar ik ga het niet zeggen. The Far Worst is een Las Vegas gevestigde hardrockband met een vrouwelijke zangeres. En dit nummer staat op het album Vicious Circle. En dat nummer heet The Devil and I.

0: Man.
1: Ja, heerlijk nummer van The Far Worst, The Devil and I. Prachtig. Ja, ik ga het tweede blok gewoon maar even inluiden. Ja, dat lijkt misschien ietsje eerder, maar wat doet het ertoe? Want anders krijgen we twee jingles achter elkaar. Dat moet ook niet de bedoeling zijn. Ja, zodat je in ieder geval weet dat je nog steeds naar heel, heel rock'n'roll radio luistert. We gaan, ja, ik weet niet of jullie honger hebben, maar we gaan luisteren naar Parlor Creepers. En dat is heavy rock uit de Black Country uit Engeland. En we gaan dus uit eten in een heel bijzonder restaurant. Roadkill Restaurant.

Ja, en lekker gegeten bij het Roadkill Restaurant van Parlin Creepers. Nou, hoeveel sterren geef je dit restaurant, zeg ik dan maar. Nou, ik weet niet of een Roadkill Restaurant nou Michelin sterren krijgt. Maar ja, je weet maar nooit, hè. Je weet niet wat je in het restaurant op je bord krijgt. We gaan maar gauw naar het volgende item. Ja, en ik zeg altijd, je hoort het publiek, dus we gaan naar de live track van de week. Bona Vida uit Zweden viert in 2026 hun 20-jarige jubileum met pure rockmuziek. En dat doen ze in de stijl met hun gloednieuwe single Payday, die op 12 december verscheen. En ook dit live nummer staat erop, dus we doen niet het nummer Payday. Nee, we gaan luisteren naar Rumble van Bona Vida.

Ja, lekker. Het zal wel live opgenomen zijn, want ik hoor verder geen publiek of zo. Maar toch, heerlijk nummer. Lekker om te brengen. Ja, de volgende bandnaam moet ik me even concentreren, hoor. De Admiral Sir Cloudesley Shovel. Dit trio bestaat al sinds 2008 in Hastings, East Sussex van Engeland. En dit nummer komt van het in april uitgebrachte nummer The Trouble with the Shovel. Dat is dan weer een linkje met de bandnaam. We gaan luisteren naar het nummer Kind Boy.

heerlijke rock and roll van. Ik ga het nog een keer proberen. De Admiral Sir Cloudesley Shovel. Ah, dat lukt al aardig, toch? Backbeat Troubadours. Het duo bestaande uit Mark Colley en Billy Bob Thornton. Je weet wel, die acteur en zanger of wat die ook allemaal doet. Multitalent. Hebben hun debuutnummer. True American Racer, 500 Miles. Uitgebracht en dit nummer is te horen in de documentaire Bobby Rahal, True American Racer. Ja, dat zal wel echt een Amerikaans verhaal zijn, want de naam zegt mij zo niks. En ook Slash verleent zijn medewerking aan dit nummer. We gaan luisteren naar True American Racer.

Ja, dat is toch wel even een lekker debuutnummer, hè? Toch wel van deze, ja, toch wel doorgewinterde artiesten. Ja, dan is het nu weer tijd voor de Classic Magazine Track of the Week.

Ja, elke week selecteert Classic Rock Machine 8 nieuwe tracks. En daar kun jij op stemmen. Stemmen is simpel en leuk en je ontdekt 8 nieuwe nummers en helpt mee te bepalen welke track er met de winst vandoor gaat. Hou de Facebookpagina maar in de gaten, want elke maandag staat daar de stemlink voor je klaar. En dan gaan we nu even door naar de winnaar. En uiteraard volgende week even niet, want dan heb ik even een korte break, een korte pauze. We gaan, Erik Groenwel, en die heeft, ja, zoals hun het ten neerzetten, daar kan je natuurlijk over discussiëren, is beter dan de Rolling Stones. Hij heeft in ieder geval de contest gewonnen. Dat is de enige mogelijke conclusie die we kunnen trekken uit de meest recente Tracks of the Week rubriek. Waarin de voormalige frontman van Heat en Skid Row de 80ers uit West-Londen glansrijk versloeg. Mogelijk in een strijd om in de geschiedenisboeken te zetten. Dus gefeliciteerd aan Erik Groenwel. En de derde plaats ging naar de altijd uitstekende Joan Shaw Taylor. Nou, laten we maar naar het lummen gaan luisteren. We gaan luisteren naar de winnaar, Erik Groenwel, Praying for a Miracle. Gefeliciteerd, Erik.

Mooi nummer van Eric Cromwell. Praying for a Miracle. Nogmaals gefeliciteerd met de Classic Rock Tracks of the Week. Ja, Satan Takes a Holiday heet de band. Deze zomer brengen zij een album uit en eerst een single van de band uit Zweden. En overigens, niet alleen Satan Takes a Holiday, ook heel Rock'n'Roll Radio gaat er een weekje tussenuit. En in juni zijn we gewoon weer terug. We gaan luisteren naar het nummer State Trooper van Satan Takes a Holiday.

Ja, ze wisten nog even niet van ophouden, zeker de drummer niet. Heerlijk, Satan Takes a Holiday dus met State Trooper. Even kijken, we zijn gebleven. Ja, Cinema Stereo. Ook een nieuwe single van deze rockband uit Nashville. En die heet Lean On Me.

Ja, mooi. Cinema Stereo, Lean on You. Ja, als je gasten verzamelt voor een Rainbow Tribute album... ja, wie kun je dan beter uitnodigen dan een aantal van de mensen... die Rainbow in de eerste plaats zo'n geweldige band hebben gemaakt? Ja, met optredens van... maar het liefst 6 Rainbow-veteranen. Bob Daisley, Graham Bonnet, Don Airey, Joe Lynn Turner, Doggy White en Ronnie Romero. 19 juni komt het album uit dat Ride the Rainbow gaan heten. En de single is uitgebracht. Ja, en daar kan ik natuurlijk niet omheen. Long live rock and roll.

Ja, mooi. Long live rock and roll. Ja, ben het helemaal met ze eens. Heerlijk. En ook mooi dat ze ja, dat weer onder de aandacht brengen. En volgens mij heeft iemand niet helemaal opgelet. Hoor ik in, zie ik op de app. Ja, ik zal het nog even een keer zeggen, Klaas. Ja, er komt een Rainbow Tribute album. En wie doen daar allemaal op mee? Allemaal Rainbow veteranen. Bob Daisy, Graham Bonnet, Don Airey, John Lynn Turner, Dookie White en Ronnie Romero. En 19 juni komt het album uit dat Ride the Rainbow gaat heten. Ik hoop dat je het nu gehoord hebt. Flauw. We gaan naar de blues van de kroeg aan de oevers van de Mercy Delta. En dat zeggen ze zelf. Ze hebben een nieuwe single, The Heavy North met Heavy.

Ja, lekker hoor. De Heavy Noord met het nummer Heavy. Prachtig nummer. Ja, zijn we volgende item beland. Ja, die aankondiging is altijd lekker kort. En we gaan luisteren naar het nummer My Sharona. Het nummer staat bekend om zijn stottende, opzwepende riff. En frontman Doug Figger van The Knack schreef het nummer in ongeveer 15 minuten over zijn echte 17-jarige muze, Sharona Alperin, die hij het hof maakte terwijl hij een relatie had met een andere vrouw. Nou, wat een boefje. Sharona staat ook op de cover van de single met het album Get the Knack in haar handen. Ze poseerde voor de hoes, ook al hadden zij en Doc Figger toen nog geen relatie. En dat is natuurlijk later wel gekomen. En het album is uit 1979. My Sharona van The Knack.

blijft een prachtig nummer. En Doc is inmiddels overleden, maar Sharona lees ik in ieder geval dat een succesvolle makelaar is geworden in Los Angeles. En volgens mij, zoals ik het ook begreep, in het zoeken voor huizen van bekende mensen, zoals rockstars bijvoorbeeld. Dat is dan wel weer geinig. We gaan door met The Gasolines, met I'm Not Your Minner. En dat is high octane rock uit Noorwegen. En dit is dus hun nieuwste single.

ja, even lekker tekeer, om het zo maar te zeggen. Ja, van Noorwegen gaan we naar Australië. En Coming in Hot is een energieke rocktrack die in de jaren 80 stijl van de band Catalano. Het is het vijfde nummer op het album Perfect Storm, dat 1 mei 2026 werd uitgebracht. Dus even samenvattend, we gaan luisteren naar Catalano met Coming in Hot.

Yeah, rock and roll uit Australië. Ja, dan gaan we weer. Ja, is het nou terug naar Zweden? Moet ik eens even kijken. Oh nee, Noorwegen was het eerst. Van Noorwegen gingen we naar Australië en nu gaan we weer terug naar Zweden. Maar we gaan even een mooi nummer doen van het album Manifesto van vorig jaar. Van deze prachtige band uit Zweden. Ik dacht namelijk dat ik al wel eens een nummer van ze had gedaan, maar ik kon het zo niet terugzien. Ik heb het over Circus Prutz. Met het nummer White Knuckle Blues.

Ja, het nummer heet White Knuckle Blues. Maar ik vind het toch echt rock, hoor. Heerlijk. Prachtige band, Circus Pruts. Zou ik wel eens live willen zien. Heerlijke muziek. We gaan, we blijven nog even in Zweden. De glam en sleaze metal band Crash Diet hebben een nieuw album uit. Dat heet Art of Chaos. En we gaan daar het nummer Satisfaction van doen. En nee, dat is geen cover. En de tweede S is ook vervangen door een Z. Om geen verwarring te krijgen, denk ik. Maar laten we maar naar gaan luisteren. Satisfaction dan van Crash Diet.

Ja, lekker rock'n'roll. Ja, we zijn bij het laatste nummer beland, of het laatste item, hoe je het maar wil zeggen. En dan zeg ik altijd even, normaal zeg ik altijd even tot volgende week, maar dit keer niet. Ja, maar heb je een suggestie voor een item, zoals bijvoorbeeld de live track van de week of een classic rock song, laat het mij vooral weten. En dus volgende week geen uitzending, even een korte pauze en in juni zijn we weer terug. We gaan naar het laatste item toe.

Ja, zeker. We gaan naar Mike Campbell en de Dirty Knobs luisteren. Ja, een single van het album Mission of Mercy dat 14 juni uitkomt. Ja, dat is Campbell's vierde album met de Dirty Knobs. En het hechte collectief van muzikanten en gelijkgestemden dat hij al zorgvuldig samenstelde in de laatste jaren van zijn vorige band. En dat was de Heartbreakers van Tom Petty. We gaan luisteren naar die een van de singles van dat album wat uitkomt. En dat is I Remember. Maar hij heeft ondertussen ook alweer een andere uitgebracht. Maar ik heb voor deze gekozen. Bedankt voor het luisteren en tot over 2 weken.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Joeri Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europese parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij een rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag actief.

0: Wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne. Technisch expert
5: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hogeland.

Trang van de bliksem, van de zon en van de moon. De wolken in de lucht, bin mijn floppies, mijn bestaans. Een uit een plastic deuze.

0: Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was 1/3 van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, nummer 1.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

brandt. Rook is weg, nu nog het mistgordijn. Zeg me,

0: Ik ben Don Lompe Famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben Don Lompe Famous. Ik ben Don Lompe Famous. Ik ben Don Lompe Famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.

Soms heb ik twijfels, vraag me af waar gaat het heen. Zoveel mensen om me heen, maar toch voel ik me vaak alleen. Deze wereld maakt me hard, maar toch mijn hart is niet van steen. Ben geboren door en voor de liefde, net als iedereen. Ik ben van vlees en bloed en ook stoot ik mijn kleine teen soms. En als ik met je praat, weet dat ik het met je meen. Ook ik doe nog gemeen soms, maar dat is niet gemeend. Want emoties doen een hoop, maar weet dat ik ze met je neem.

En ik wil duiken in het diepe, in de golven van geluk. Samen heel het land door, op vliegen in de lucht. Ik heb altijd je rug en ik kom altijd bij je terug, schat. We dragen die bagage van ons samen in een rugzak. I got you.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van één van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf...

0: aan Nombroek 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Omroep het Hoge Land.

verte met stroom en een eenzame boom. Het is het Reitdiep zonder de boten uit het westen of andere idioten. Het is de mist in de morgen op vee in het land. De maar die verdween, de klei hard als steen. Het leven is hard, het land is vergeten. Zij die toch denken het beter te weten.

De strijd van de aarde die het gas bewaarde. Het ruige gezicht. Het leven getekend. Het hoge land is echt. Krom is nooit recht.

Er is verrekte veel te zeggen, en te liegen nog veel meer. Wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem. Laat de wereld hoe die is, en kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden. Je hebt zoveel moeten lijden, het is niet eens lang geleden. Ondanks ik weinig aan je gaf, was je met minder al tevreden. Dus hoe kan je van me houden? Ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen. Om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

Was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil, maar al is zo kustveilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

0: altijd bij de Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op hun wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. En meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken.